0: Hunden hebben wir noch nicht gehabt. Maar vorig jaar hadden we die pedofiel met zijn zingende goudvis. En een paard van een vrouw die daarmee kuntjes deed.
1: Tussen haar benen.

Tochter holste mein Rieb, ich vertrocknet mein Spotnet. Op een reis zonder eind, de reis naar de sterren werd het.